Hij zei dat douche kan die cabeza de hacha, no? En met de bijko een die korsau, dus is dat kita een tambu, lagen ons bijko nee, anto, maar nee met de wak, met een komo dias kantiga bij bij, maar nu no te queda klaar, pa motivo ku, e ora tabula demasiado lige. Pero por me que sea mi cara, mano saludo pa turi genan di rosa capsalon, rosa feliz me inta, no? Entonces, mi te espera, ku ave bosan anca da traja de lata trobe, no? Sta douche pa botinye hien de sigur. Ok. Okay, dus is het een roze kapsalon. Een beetje met een koe, maar kantika. Laga mi ba ke sake. Sakita, nanta yame shon arei ku kompa Nancy. Laga mi manu saludo muy especialmente a Sony. Pa Sony. Sony dangi, no? Ja, yeah, drenta.